geluid. En al die kinders uit die bergen sê om het kom was. En zet ons weer tot laat, drink Chateau Libertas. Gedachte aan leven, voor jou my bruin uitkant. Gedachte op papier, totdat jy die zon zijn stralen stier. O, maar ik was blind, ik was blind, wie jou tranen zien wegwaai. En daar die wand, nou is ik jou zo weggooi kant, jou weggooi kant.

is de kees flinterhart. En is zo alleen. Maak je droom aan een kaapse wind. Wijver van Hans en zij voor jou zo wank. En slaap nou zacht in die arms van die akker. Van mijn sweet starland. Ik was blind en jouw tranen zien wegwaai van daar die wand. Nou zeg jou zo weggooi kant, jou zo weggooi kant. Ben mij vast met jou, Judas land. Ja, jou zo weggooi kant, jou weggooi.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei. We'll be right back.

0: Luister FM. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: En elke soort en ieder en elk moet nou al stem laat tel en sal reg moet kies by die kruispad oor die rigting wat ons nou moet vat.

0: al.
1: Ja.
0: Sy grootste probleem is reismiere.
1: Onder andere.
0: Dan denk ek aan al die probleme wat ons het.
1: Ja.
0: Reismiere is die een van die...
1: Nie rarig.
0: Ek het gister geskrik van al te steekvlieg in my kar ingekom, maar ek meen, ek het ander goed om oor te waar.
1: Ek sê vir jou, nee. Crazy.
0: Jy weet, nou, kyk, is nou, as dit nou hier gebeur het by ons, en daar was nou een commissie gestig om die reismiere, die oplossing van die reismiere.
1: Eerlijk waar, ek denk nie dat Suid-Afrika se het achtergekom het tot ons die ding het, tot ons die aand het.
0: Ja, en dan gaan die humanitaire mense inkom en sê jy met hulle op een natuurlijke manier.
1: Praat met hulle, ja. Praat met hulle. Net een bietjie informatie vir die manne deurgee, daar is een ongeluk in William Moffat, daar waar die pad een raak, lyk my een bietjie uitgeswaai en mekaar vastgerui, so boom behalwe die twee bane wat een raak, is daar ook nou een ongeluk by dieselfde area, so dis chaos. So as jy nie deur moes rij nie, dan kan jy het net al los. So ek het vroeger vir julle vertel dat baie keer word foute gelos. Nou daar is die liedjie, ons allemaal ken hom.
2: Roxanne.
0: Oe ja.
1: Right? So in die begin, ek gaan hom speel, dan gaan jy hoor een random klavier en dan een lach. En dit het gebeur tydens die recording daarvan en het aangehou natuurlijk om die take te doen, wat hy left it in. Sy sting het teruggetrap, terwijl hulle die song recorded, het hy teruggetrap en dit ingeloos. Crazy, hy het letterlijk op die klavier gaan sit, hy het nou nog in die onderuit gesê, en dit was my baie interessant.
0: Interessant. Ek toch die lachie is nog altijd so oulik.
1: Ja.
2: Waaaksin!
1: Wow. Klink as jou ma jou roep as jy moet kom eet.
0: Ja.
2: Net so, nee. Net so.
1: Is jou ma meer op die Lisa Marie of Lisa Marie?
0: Dan gaan verkorte vir my.
1: Ah, oei, nee.
0: Ja, is gewoonlik Lies.
1: Lies.
0: Ja, is gewoonlik Lies.
1: Ja.
0: Maar elke nou en dan krijg ik Lisa Marie. Wat is ek nou gedoen? Maar ek doen het met Finn ook.
1: Ek weet nie, eerlijk waar, ek word so min op my eie naam genoem.
0: Mm.
1: Like my eie naam. Dat dit maak jy so ek wie dit sê nie.
0: Ja.
1: Ek kind of pause
0: voor hem. Ek het een neiging om dit vir jou te sê. Mm. En dan elke nou, skrik jy so
1: min bekie. Mense, ja. En betie mense sê dit, Lionel eindelijk.
0: Ja.
1: Lionel, nee, maar hy sê dit baie besigheid. Gerrit.
0: Ja.
1: Gerrit. Mm. Ja, Gerrit. Sweet.
0: Ja, ek moet sê, ek is nou nie een ma nie, maar Finn is soos my kind. En dit is baie effectief, want ek vir Finn sê...
1: Finnegan.
0: Finn moet nie dat doen nie. Finnegan. En dan...
1: En jylle is in die Herald vandag.
0: Ons is in die Herald.
1: Jylle is in die Herald vandag. Dit is super cool, man. Dit is super cool.
0: Gaan nou een gaan kry.
1: So ek wil een song speel, natuurlijk een splinter, die was song wat uitgekom het in laas week. Maar ek love die feit dat haters moet op een manier hanteer word.
0: Mm-hmm.
1: Jy weet, as jy nou nie die high five met die stoel in die gezicht kan gee nie, dan is een van die goeie besluite net om het regheid aan te vat. So, een van my favorite mense op die hele aarde is Jan.
0: Mm-hmm.
1: Elvis Blue.
0: Ja.
1: Homself. So meneer Elvis Blue het uitgekry op sy nieuwe liekie.
0: Hy het, ja.
1: En ek kan het nie groen nie. So ek gaan een stukkie speel. I'm gonna play it. Want JJ het gesê, bly eerder in jou koffiebesigheid langs pad, Jan. Klaar. Het is net... Ja. En,
0: okay, JJ, is jy rot?
1: Wel, ek dink net, ons moet het van nou af so hanteer.
3: Okay, ek het vrijdag nieuwe muziek uitgebring. JJ hierso het gesê, ek moet eerder nie. Ek moet stil bly. Ek moet eerder net by my koffiewinkel bly. JJ, ek is wrachtig vandag by my koffiewinkel. Jy sal nie glo nie. Mens kan twee goed op een slag doen. Mens kan een koffiewinkel hê en muziek uitbring op dieselfde slag. Wat ek vir JJ net wil sê. JJ, mens kry twee soorte mense in die lewe. Mens kry lekker mense en mens kry nie lekker mense nie. Lekker mense is gewoonlik happy, nie lekker mense nie, los sulke comments randomly van ander mense op Facebook. Sê julle bietjie vir my, het JJ een punt beet, luister gaan gauw na hierdie song.
1: So ek gaan hierdie song speel, as jy
0: wel gedaan, Janneman.
1: So mooi, ne?
0: Ja.
1: So mooi, sonder om te vloek.
0: Die is een jaar wat ons hier stil bly nie.
1: 100%.
0: En het niks lelik gesê van JJ nie.
1: Nou, my opa het die ding altyd.
0: Mm.
1: As iemand so iets gesê het, dan my opa was baie rustige mens, my opa het baie diepstem gehad en groot aan hy. Maar my opa het baie min gepraat. Maar as hy gepraat, die mense geluister. En Daniel, Frederik die Jager. Maar toe opa Daan altyd gepraat het, mens geluister. En hy het altyd gesê, as jy hom sleg sê, dan sê jy hom sleg op a nice way.
0: Mm.
1: En dis nou, wanneer jy iemand sleg sê op a nice way. Mm. Niemand kan jou

stress, zeg je zo. Dat wat je bakje doet. En als je mij zoekt, dan wil ik jou. Jij wil het, ik blij. Een beetje meer van jou krijg. Jij maakt mij blij. Jij mij verleid.

0: Jacques Kilian op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: Algoa Begrafenisdienste. Ons waarborg die beste kwaliteit, advies en professionele diens teen

0: Kip Moore, Kinda Bar. Lekker country treffer. Vandaag is het topic. Hij speelt gewoonlijk af in die toneel en die movies. In een bar, in zo'n watergat, zal ons nou maar sê. Je ziet hem altijd in die movies. Daar is een mooie girl, een dame. Wat zit bij een tafel. Ze is gewoonlijk op haar eie. Of ze zit bij die kroeg en die kom je whiter. En hij zegt, hey. Dis, nou, ze geef haar een drankje en sê, this is from the gentleman at the bar. Of iets in die lijn. Ons allemaal ken nou, soos, dis een oorgebruikte toneel wat afspeel in baie stories. Ek neem maar dit gebeur nou maar in die rechte wereld. Jy weet, jy gaan na keierplek toe, jy vang een man se oog, dames, en hier kry jy een drink pasella. Ek wil jou hoor, het jy al so iets gekry, het jy al so een drink gekry van een vreemde man af, een man wat net vir jou gestuur het, dier die waiter of dier die barman. En wat het gebeur? Het jy hom aanvaar? Het daar iets gekom daarvan? Misschien het jy geduid? Misschien was het die begin van een liefdesverhaal. Manne, het jy dit al getraai? Het jy al die move getraai? Werk het nie? Vertel my een bykie daar op die WhatsApp-lijn 082-333-667. Op Facebook sê Annika Wolfaard vir my drankies en shooters al gekry. So sy sê, ja, sy het al, die ding het al gebeur. Eloise van Amerwa sê, net een jammerte, hier kan een mensie al te daai doppie of slikkie vertrouwen wat iemand somers uit die blote verniet vir jou koop of gee nie. Ja, dis die ding nie, onthou. Op een tyd was het okay, nou moet jy worry, jy weet, is die drink okay, is hy veilig, wie dan om gaf Peter, as het nou net die beamen was, miskien, is het fijn. Marika sê, nee, net my man, kom, kon nie net vir my gekoop, sy sê, nee, geen vreemdeling nie, my man is enigste wat vir my ietsie gee daar vir die keel. Anisha sê, die man het vir my drankie aangedraad, waar ons gebraai het op my stoep, het ek getrou, hey, so dis, is dit die pad in jou hart, Anisha, was dit, is dat all he took? Was dit maar wat het was? Toe sê jy nie wat, hierdie man is myne. Op die WhatsApp-lijn, wat sê jy hier so vir my? Kom ons kyk hier so. Kom ons hoor, wat sê Marina vir ons? Hy sê vir ons een story.
1: Goeiemiddag, Nick.
0: Hallo.
1: Ja, nee, ek het nog nooit so'n drankje gekry by iemand, nie. Mm-mm. En teen die jaar, ek gaan fliek glad nie, eindelijk nie. Mm. Toe ek jonger was, het ek baie min gaan fliek. En sou ek gaan, dan het ons kouk en popcorn geëet en elkeen betaal vir homself. Mm. En dis die story. Dankie vir jou program en mooi muziek.
0: Dankie Marina. Kijk nie, ek wil met jou strui en sê, ja, maar ek het bedoel in een bar, maar ek gaan baie fliek toe en ek weet baie van die fliek sit hier die VIP dinge nou, waar jy eindelijk maar nou jou verversinkie kan geniet daar in die fancy cinema. Ja, jy kan maar jou drink kry. Popcorn moet mens altyd deel, as jy op een tyd is. Jy kan nie hak in jou eie popcorn nie. Het maak nie vir my sin nie. Altyd vermaak sê, ja, Nick, baie jare terug, maar ek het gesê, nee, dankie. Ek was saam met een vriendin gewees, eerste en laaste keer, wat ek uitgegaan het saam met haar. Altyd, nee, weet jy wat, nee. Ek wonder of dames weet, hoeveel guts waar het vir een man, om vir een girl te groet, te flirt, iets te doen soos dit, as sy saam met een vriendin is. Daar is niks meer vrees aanjaand vir een man wat op die dating scene is. As een girl wat nie alleen is nie, as sy in een groep girls is, want jy vat een kans, jong. Jy kan uitgelag word, jy weet nooit die vader weet. Wat sê die van my middag? Ja, so iets het my gebeur in een gemengde golfspel. Jy gee jou naam op vir een gemengde spel. Na die spel het my maat vir my een nie alcoholische drankje gekoop. Ons het een bykie gesels, nommers geruil vir die volgende gemengde spel. 2 jaar na dis ek en hy getrouwd, sê Elna van Aston Bay. Hy touw. Kijk ja, het was nie eens nodig om alcohol te gebruik nie. That's how it started, nie? Dit is nou een liefdesstory, hulle met een movie maak. Ek het nie een drink gekry nie, maar een telefoonnummer. Ek het mooi opgefrommel en vir hom teruggestuur. Ai, shame. Jy moes het net gelos het, man. Arme man. Middag, Nick, ja, dit het my al gebeur. Dan bedank ek maar sommer enig iemand. So jy maak net seker. Dit is die ding nie, as jy nie weet van wie af het kom nie. Ek wil altyd net snaaks gewees het. Ek wil een dag in een kroeg gaan sit, en as ek een girl sien en daar sit, dan wil ek vir die waiter sê, vat vir haar aardappel slaai. En dan wil ek sit en kyk hoe die waiter vir haar sê, hierdie is van die man by die kroeg. En dan kyk sy na my en dan sê ek vir haar, hallo. Dan kyk ek of sy hou van die aardappel slaai, of ietsie wat ek vir haar koop op die menu.

0: ons en kyk al die simpel dinge wat ons daar aanvang, ook snaakse dinge en ons sit ook goedjies daar op, ietsie van JK, ietsie van my, Itie, Johan, Marius, De Leon, allemaal, ons probeer so die mekaar mengelmoes van die Luister FM familie dinge opzet. Miskien maak jy ietsie wat snaaks is en ons sit ons allemaal ook daar op, jy weet nooit nie wat ons ook vang nie. So is at Luister FM live, dis ons TikTok.
1: Get the best value in town this Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Buy a farm fresh 7 kilogram potato pocket and a 3 kilogram onion bag for a low 99 rand per combo. And save big on delicious pork rib and loin chops at just 79.99 per kilo. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores. It's in the experience. Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdiens. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Luister FM, weer.
0: Ons kyk hoe lyk jou weer, môre woensdag 20 Mei, Aliwal Noord 918, Bishu 1320, 10% reën, Kraddock 1020, Dispatch 1620, ook 10% reën, Oos-London 1820, 30% reën, Fort Beaufort 1121, Graaf-Reinet 1220, Gramstad 1420, 10% reën, Jeffreys Bay 1621, 30% reën, Mtata 1019, Port Alfred 1820, 30% reën, Port Elizabeth 1820, ook 30%, Port St. John's 1621, 30%, Queenstown 1019 en Uitenhaag 1621, 10% reën. Dis jou weerdinge vanmôre, Woensdag 20 Mei.

0: Love it. Chris Stapleton, Tennessee Whiskey. Middag piknik. Jaak het my huidige man van 25 jaar glasie wijn by die dans ontvang. Toe ek so drink aan, toe leem my verloofring onder my glas. Die eerste drankie in die eerste een, sê Irina. Haat hier het uitgewerk. Piknik saam met jou, is goed om julle saam met my te hee. Dankie vir die deel van jou stories en jou ervarings. Ek geniet het so om jou beter te leer ken. Denk jy daaraan om jou motor te verkoop? Gaan reguit na webuycars.co.za en kry binnen minute in aanbod. Hulle kundige kopers hanteer alles en betaal jou daar en dan. As jy op soek is na voertuig, verken meer as 15,000 voertuie op hulle webwerf of besoek een van hulle 20 takke landswyd. We Buy Cars, die makkelike manier om te koop of te verkoop.
1: Is jy medische noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy een werkgever of by een maatskapie waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensi, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings stuur een e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.

vanavond en welkom op Awesome Teeg saam met my, Erika Meiberg, net hier op jou lekker luisterstasie. Dis dinsdag die 19de mei, is alweer een nat dinsdag, dat die afgelopen drie dinsdag, want ek saam met jou kuier, is dit lekker koud en nat. Maar ek wil jou uitnooi, los hier reen maar een kant in die koue, sit jy net lekker rustig terug en ontspan. Dis vir my die grootste voorreg om saam met jou te kuier en seker te maak jou aand. Gaan vol heerlijke awesome cheer wees, soos jy dit nog nie gedoen het vandag nie, op hierdie dinsdag aand. Haal net een bykie awesome. Ons het geluister na Baltimora van Tarzan Boy, Steve Hofmeyer, FM Stereo en Bernice West. Nooi ons binnen. Ek gaan saam met jou keier tot so skyns voor 9, net hier op jou luister FM radiostasie op 89.6 of 90.6. En natuurlijk wereldwijd op ons online platform luisterfm.co.za. Dankie ook aan my collega Biknik met die program Biknik Drive. Hy hou jou natuurlijk geselskap elke maandag tot vrijdag tussen 3 en 6. En ek het vandag 2 complimente gekry. Dit is af. Hy hou jou natuurlijk geselskap elke maandag tot vrijdag tussen 3 en 6. En ek het vandag 2 complimente.

na brand. Zou ik dat zijn? En jij vraagt mij voor ons morgen. Zal ons gister weer kan terugkrijgen. Zoals mijn rennen in die ogen. Kleef jij aan mij?

staan jij voor mij. En die oestijd van je liefde, waar ik jou krijg. En die mijlen wat voorbij glijdt. En die hieren wat ons aankrijgt. En een zonnebloem zij zoet, is ons verzoen.

0: En dit was natuurlijk die klanken daarvan, Rod Stewart met Young Turks. Tijd voor mij om te groeten. Baie, baie dankie dat je ingeskakel is hier op je lekker luisterstasie en dat je lekker samen met mij ook gekeir het hier op Awesome Teug. Altijd lekker, maar ga nergens heen nie. Ons het nog heerlijke muziek voor jou gelaai tot en met soos kyns voor 12 uur se kant. So bly jy net ingeskakel daar waar jy is op jou gunsteling radiostasie natuurlijk vir die beste lekker luister muziek. En natuurlijk, onthou, ek gaan weer samen met jou keier dinsdag aand, elke dinsdag aand op Awesome Teug. Tussen 6 en 9. En totdat ons weer saam kuier, onthou net hierdie een ding. The best is yet to come.
1: Volg ons op Facebook @luisterfm.

Zoals jij de twijfel. Pak je tas. Die horizon roept ons. En redelijk zoek ons. Reis morgen die mas. Als je butterbeest die dag breekt. Kan je troubles in je zak steken. Kom, maak jezelf vast.

0: Klein.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

donker wordt, die lucht zo blauw. Ik zit hier in mijn flat alleen. Die lucht is vers, hierin is stil. Die aanse wil het schaars begin. Ik is vreemdeling, een vreemde stad. Niks branders, hoor kan hier die pad. Mijn deur staan heel dag wapend op, maar nog net stilte het hier een geloof.

je laat achterblij om te wachten voor mij. Als alles om jou wegraakt en die wereld jou maar mantra. Als die meren om jou begin kraak, die gemmer branden wijn man raak. Tussen steegjes en gebouwen en Bernetstraat se ochendkoue, word die wetloop tot stop gedwong. Dan komt die stilte wat jou huis toe wil brengen.

jou laat achterblij om te wachten van mij. Het jou laat achterblij om te wachten.

Want ik weet, ik zal veel blikjes daar krijgen, daar in die vuiste hoek. O, blikman heeft net een arm, die ander een is nog zoek. Die was nooit van ondankbaar, in die donkers en die gras.